La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, Marty's WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Boekbezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BIEB. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast. Museum krijgt extra middelen van de Vlaamse regering en wordt deel van een nieuwe museumcluster. Het Oostendse Museum zal samenwerken met het Felix Art & Co Museum en het Roger Raveel Museum. Minister van Cultuur Caroline Gené wil met de hervorming meer samenwerking tussen musea stimuleren en investeert daarvoor jaarlijks 38,5 miljoen euro extra. De werkingssubsidie van musea stijgt met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro per jaar.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
3: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
6: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: bezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BIEB. In De Haan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: beste Franstalige muziek. B1. La douce France.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
2: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be /bekendebabbels.
3: La douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zo nog tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Dit is La Douce France.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.
4: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
5: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: boekbezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BUB. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast. Museum krijgt extra middelen van de Vlaamse regering en wordt deel van een nieuwe museumcluster. Het Oostendse Museum zal samenwerken met het Felix Art & Co Museum en het Roger Avel Museum. Minister van Cultuur Caroline Genee wil met de hervorming meer samenwerking tussen musea stimuleren en investeert daarvoor jaarlijks 38,5 miljoen euro extra. De werkingssubsidie van musea stijgt met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro per jaar.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgast en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: Dit is La Douce France.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand, maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat meldde staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
3: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
2: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
2: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler, ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
1: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig tot licht bewolkt aan zee met maxima rond 27 graden. Er waait een matige wind naar het zuidwesten en die draait later naar het noordoosten. Ook zondag en maandag blijft zonnig en warm, temperaturen tussen 24 tot 26 graden aan de kust. Dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. Be one.
3: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
0: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
7: Kom, we moeten snel zijn.
8: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. La douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

pour un slow, pour me voler ton sourire, et tu flirtes avec lui.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: boekbezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BIEB. In De Haan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgast en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
4: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
4: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radiob1.be.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
6: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
5: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CB.
7: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
5: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies speelt mee. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. Basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
8: Op zijn minst was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
5: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
4: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek. Be One.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
5: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
4: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat meldde staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt van Loo.
6: De mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
4: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maxima rond 23 graden dan.
7: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: met een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Mamma Mia.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: NMBS legt dit weekend extra treinen in naar zee, door het mooi weer. Het zal hier een stuk minder tropisch zijn dan in het binnenland, waardoor veel dagtoeristen onze kant op komen. Vandaag, morgen en maandag rijden er meer dan 20 treinen extra naar Oostende en Blankenbergen. Museum krijgt extra middelen van de Vlaamse regering en wordt deel van een nieuwe museumcluster. Het Oostendse Museum zal samenwerken met het Felix Art & Co Museum en het Roger Avel Museum. Minister van Cultuur Caroline Genee wil met de hervorming meer samenwerking tussen musea stimuleren en investeert daarvoor jaarlijks 38,5 miljoen euro extra. De werkingssubsidie van musea stijgt met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro per jaar. Filo Oostende is sterk gestart in de halve finales van de play-offs. De kustploeg won in de eigen Cortec Dome met 89-80 van OKB Aalst. Oostende kende moeilijke start en stond na het eerste kwart zelfs achter, maar zette in het tweede deel orde op zaken. Nieuwe aanwinst Titan Anderson speelde een belangrijke rol in die comeback. Uiteindelijk trok Oostende overtuigend het laken naar zich toe. Morgen volgt al de tweede wedstrijd in Aalst.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is een zomerse middag hier aan zee bij een graad of 27. De wind draait wel naar het noordoosten. Morgen en maandag blijven zonnig en warm. Temperaturen rond een graad of 4 à 26. En dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Welkom bij La Douce France.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
4: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
5: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
8: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en nog eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
7: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
9: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
10: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In Haan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar. De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar zee, door het mooi weer. Het zal hier een stuk minder tropisch zijn dan in het binnenland, waardoor veel dagtoeristen onze kant op komen. Vandaag, morgen en maandag rijden er meer dan 20 treinen extra naar Oostende en Blankenbergen. Filo Oostende is sterk gestart in de halve finales van de play-offs. De kustploeg won in de eigen Cortec Dome met 89-80 van Okapi Aalst. Oostende kende moeilijke start en stond na het eerste kwart zelfs achter, maar zette in het tweede deel orde op zaken. Nieuwe aanwinst Titan Anderson speelde een belangrijke rol in die comeback. Uiteindelijk trok Oostende overtuigend het laken naar zich toe. Morgen volgt al de tweede wedstrijd in Aalst.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: B1 La Douce France, de beste Franstalige.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is een zomerse middag hier aan zee bij een graad of 27. De wind draait wel naar het noordoosten. Morgen en maandag blijven zonnig en warm. Temperaturen rond een graad of 4 à 26. En dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
2: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
5: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via Feestcomité Stenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
6: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
6: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
5: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat meldde staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt van Loo.
7: Op zijn minst was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
5: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maximaal rond 23 graden dan.
8: La douce France.

0: Dans les yeux de ma mère, il y a toujours
1: is het Astropolis kustweerbericht.
2: Het is een zomerse middag hier aan zee bij een graad of 27. De wind draait wel naar het noordoosten. Morgen en maandag blijven zonnig en warm. Temperaturen rond een graad of 4 à 26. En dinsdag blijft overwegend droog bij maxima rond 24 graden.
3: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Doe.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: Dit is La Douce France.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: boekbezoek heeft in Oostende opnieuw tientallen kinderen laten kennismaken met voorleesplezier. Vrijwilligers gingen 10 weken lang aan huis voorlezen bij gezinnen waar weinig of niet wordt voorgelezen. In totaal namen 8 gezinnen deel en 20-tal kinderen. Het project wil taalontwikkeling stimuleren en ouders warm maken om ook zelf meer voor te lezen. Boekbezoek werd afgesloten met een feestelijk bezoek aan de BIB. In De Haan wordt de opruiming van oude Duitse zeemijnen tijdelijk stilgelegd. Netbeheerder Elia wil zo vermijden dat het strand deze zomer afgesloten moet worden voor bezoekers en evenementen. Sinds maart werden al 5 van de 14 zeemijnen verwijderd, maar de werken verlopen trager door het weer en strenge veiligheidsmaatregelen. De opruimactie op zee gaat wel verder en moet tegen eind juni klaar zijn. De werken op het strand hervatten pas in het najaar. Zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver, de Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al brons op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeekast.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

Franstalige muziek. B1. La douce France.

0: Venus komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
3: Luister naar bekende babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
4: De beste Franse chansons hoor je op zondag

0: uit de wereld.
1: In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
2: Daarin zat Isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
1: Er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van der Voorde van het opvangcentrum.
3: Een ree die gaat haar jongen werpen in hoog gras. Met alle gevolgen van dien, dus een boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Dat zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
1: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is een video die Ben-Vir gedeeld heeft op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar een minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
0: La Douce France, overal in Vlaanderen, via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio b1.be.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: beste van stalige muziek. Enjoy la douce France. B1.
1: Mamma mia. Mamma mia.

0: Mamma Mia.
1: Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen via de B1-app.

adieu. Laisse-moi partir, pour nous l'avenir est bien.

0: Adieu.
1: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. The One.